0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: vinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
7: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
6: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.

0: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens plan verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie. EHBO Veen bestaat dit jaar 75 jaar en viert dat op zaterdag 29 augustus met een feestelijke jubileumdag voor jong en oud. De vereniging groeide de afgelopen jaren sterk en zag het aantal leden zelfs verdubbelen. Daarmee is EHBO Veen inmiddels de op één na grootste EHBO-vereniging van Altena. Tijdens de jubileumdag geven EHBO'ers samen met brandweer, politie en loten slachtoffers verschillende demonstraties. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en kunnen zelf leren hoe ze bij verwondingen eerste hulp kunnen verlenen. Voor kinderen is er onder meer een speurtocht door het dorp. De jubileumdag duurt van 10 tot 4 en vindt plaats op het weiland tussen Autoschade Cornet en Jumbo aan de Groeneweg in Veen. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar en iedereen is welkom om het jubileum van EHBO Veen mee te vieren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Het veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en De Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij MyVistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
10: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
9: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro.

0: muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, de 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee.
6: WoonIdee in Veen.
5: Aan de Begijnhof.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio info.
2: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Jonge ridders kunnen op zaterdag 22 augustus hun vaardigheden testen tijdens het riddertoernooi op Slot Loevestein. Kinderen vanaf 7 jaar ontdekken onder leiding van kapitein Baroen wat er allemaal nodig is om een echte ridder te worden. Tijdens de activiteit komen onder meer zwaardvechten en paardrijden aan bod. Ook leren deelnemers hoe ridders vroeger met een lans en in formaties ten strijde trokken. Samenwerken is daarbij belangrijk, want op het slagveld maakten ridders deel uit van grotere groepen strijders onder leiding van een kapitein. De ridderschool begint op 22 augustus om 10:30, 11:45, 13:30 en 14:45. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar. Aanmelden kan op de dag zelf onder de boom bij kapitein Baroen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank, en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde, op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol. Boudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het Rond in Boudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het Rond en het Rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM. Let's move it!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en Afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto, daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen, die is daarom afgesloten, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: Regio-info.
1: Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment is er weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. 40 kilometer in totaal. Toch een paar opvallendheden. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Emmeloord West en afrit Urk. Voor het verkeer daar betekent dat 10 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want bij de Duitse grensovergang staat de Duitse politie te controleren. En daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Dan nog een file in het noorden, de N371 Meppel-Assen. Tussen Uffelte en Dwingelo doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altena in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneaalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena is van ons.
0: Altena's best.

hits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak.

0: trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien modes in Dussen. A style for every story.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76, bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen, die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september hun erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemsedijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Bessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijnen ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijnen van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van mei dus diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis. Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museumeiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline, voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
3: muziek en informatie.

0: ZFM. Regio-info.
1: Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief. Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musketschieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entreeticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel staat hij op de rechte rijstrook. Daarom is hij afgesloten. Dit doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Slot Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur, de inleiding begint om 8:45 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek

0: je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? MyVisTech heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Bij MyVisTech 500 gram kibbeling voor €11,95.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oude Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechte rijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, en daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een te hoog voertuig voor de keteltunnel. Die zorgt ervoor dat 2 rijstroken zijn afgesloten en je vertraging is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A50 richting Arnhem staat ook een vrachtauto met pech tussen Vaassen en Apeldoorn op de rechte rijstrook. Hier een kwartier extra. Tot slot nog de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Venlo Noordwest en Velde heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
12: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
1: muziek en informatie.
14: De

0: Kiss.
1: Dit is AFM.
2: Regio-info.
3: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deils bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deils bos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/altena. Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuur.Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon en meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl.
2: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
1: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen Biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniebroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit 2 onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten.

0: Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: regio-info.
1: De voorbereidingen voor streekomroep De Baronie krijgen verder vorm. De toekomstige publieke streekomroep voor onder meer Altena krijgt een vijfkoppige raad van toezicht. RTV Altena, Breda Nu en ORTS werken samen aan de oprichting van de streekomroep. Die streekomroep moet vanaf 1 januari 2028 de officiële lokale omroep worden voor de 7 gemeenten in de regio. Marcel Willemsen is bereid gevonden om als voorzitter van de Raad van Toezicht te starten. Voor de overige plaatsen worden kandidaten gezocht met expertise op juridisch, financieel, HR en organisatie, bestuurlijk en cultureel maatschappelijk gebied. De raad start bij Breda Nu en zal later ook in personele unie toezicht houden op ORTS en RTV Altena. Uiteindelijk moet streekomroep De Baronie lokaal nieuws en programma's verzorgen voor Breda, Oosterhout, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Alphekaam en Baarle-Nassau. Reageren op de vacatures kan tot 24 augustus via het e-mailadres maarten.van.den.boom@bredanu.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 23 september en de benoemingen uiterlijk 1 november. De afzonderlijke vacatureprofielen en meer informatie zijn te vinden op de website u.nl. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Waars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamstede en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Hoe past de natuur zich aan in het voortdurend veranderende landschap van de Biesbos? Boswachter Jonathan Lewis van Staatsbosbeheer vertelt daar op dinsdag 25 augustus over tijdens de lezing Hoe de natuur de Noordwaard herovert in de bibliotheek Woudrichem. Bezoekers maken kennis met de bijzondere natuur van het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Van kleine mossen op wilgenschors tot de imposante zeearend, Lewis vertelt welke planten en dieren er leven en hoe zij omgaan met de invloed van eb en vloed en het landschap wat voortdurend verandert. De lezing is bedoeld voor volwassenen en duurt van 8:30 tot 9:30. De bijeenkomst maakt een deel uit van het programma rond het thema Veerkracht van Bibliotheek Cultuur.Altena. Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met onder meer een koelrugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak

0: De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Waars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Waars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5-10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 8:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl. De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens plan verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen

0: Zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt de Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl. Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunten Waars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Regio-info.
1: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag, die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt de Waars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Underberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste.

0: regio-info.
1: Jonge ridders kunnen op zaterdag 22 augustus hun vaardigheden testen tijdens het riddertoernooi op Slot Loevestein. Kinderen vanaf 7 jaar ontdekken onder leiding van kapitein Baroen wat er allemaal nodig is om een echte ridder te worden. Tijdens de activiteit komen onder meer zwaardvechten en paardrijden aan bod. Ook leren deelnemers hoe ridders vroeger met een lans en in formaties ten strijde trokken. Samenwerken is daarbij belangrijk, want op het slagveld maakten ridders deel uit van grotere groepen strijders onder leiding van een kapitein. De ridderschool begint op 22 augustus om 10:30, 11:15, 13:30 en 14:15. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar. Aanmelden kan op de dag zelf onder de boom bij kapitein Baroen. EHBO Veen bestaat dit jaar 75 jaar en viert dat op zaterdag 29 augustus met een feestelijke jubileumdag voor jong en oud. De vereniging groeide de afgelopen jaren sterk en zag het aantal leden zelfs verdubbelen. Daarmee is EHBO Veen inmiddels de op één na grootste EHBO-vereniging van Altena. Tijdens de jubileumdag geven EHBO'ers samen met brandweer, politie en loten slachtoffers verschillende demonstraties. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en kunnen zelf leren hoe ze bij verwondingen eerste hulp kunnen verlenen. Voor kinderen is er onder meer een speurtocht door het dorp. De jubileumdag duurt van 10 tot 4 en vindt plaats op het weiland tussen Autoschade Cornet en Jumbo aan de Groeneweg in Veen. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar en iedereen is welkom om het jubileum van EHBO Veen mee te vieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM app en radioasm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaven een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijnen ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijnen van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van mei dus diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De zon op je gezicht.

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Hoe goed

0: maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoppet Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd. De spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Het dodelijke geweldsincident in Werkendam van begin deze maand vond plaats in de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Merwestraat. Dat heeft de gemeente Altena bevestigd. Bij het incident overleed een 52-jarige man aan zijn verwondingen. Een 41-jarige man zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Over de toedracht en de relatie tussen beide mannen doen politie en Openbaar Ministerie voorlopig geen mededelingen, omdat het onderzoek nog loopt. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen, nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht.

0: militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust. Wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het rijdruk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Baudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het rond in Baudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het rond en het rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten op onthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Tatemabroek een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Regio-info.
1: Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: ook bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. De OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming.

Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.

0: Stan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
1: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altra in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Krijweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:30 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is het laagste aantal sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg. Van 388 naar 406. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deils bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deils bos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena. Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museum Eiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 4.

0: meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
1: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek. Dit is AFM.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM.

0: verdachte zat in een AZC en komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
11: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Zak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen gooien modes in Dussen. A style for every story.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
4: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
4: Altena's relaxte muziekavond.
9: Dit is AFM.
10: I'm just a face in the crowd. You probably

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.